0: Voor een laagstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik kan ook een verhaal kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: De studiomuziek mogen, dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: ijske matte toeren.
1: En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
3: De Spar in Winnik.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu wil naast dat blief? Hey, Fabben!

Für so ein bitterer Hilder was Spuren, Haske am Presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op verdriet.

Want Brian Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

0: plafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het naam

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mistavers weten niet dat hele klein nuk drugs pakt.

wij nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: dis.
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkje in tomatensaus, stoofvlies, volvan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboerenpraatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen.

0: Peter en Leen ontvangen jullie met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Peter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn mail een beut de innovator op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

dat er miljoenen honden zijn. En wat we weten wel erop, we moeten ons voor de melkheid aanvoelen. Of jongen, we zijn

0: Luisterde die van Anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: Willem Dachtergalen, lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britiscfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.

snotten bij ons vrienden. En tussen aan twee vingers trekte ze roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren naar haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Voor de smeerlap. Wah.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Den tijdje zorg na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum.

0: Bier. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alles over Oepen. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Het is na 40 jaar

0: Und Hans, den Ballermann, ist Twitchig hier een Burger Buster!
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, allemaal leuren. Sven Zat, die zijn hier en doe graag in de veuren. Plasch naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans, ten Zatten.

0: mig, der var gårdsøjn.
1: Oh, det er

0: Binnenroos.
1: Verala een strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw aan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
2: Miekemoois, altijd fris en oos.
3: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergs kan altijd toeren.
1: En je zou het moeten zot zijn om nog een Gisberg te gaan als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat op de eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik.

Dobbeltuk 2018 Stelfeen. O stem zij uren, tot diep in al neuren.

Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarlosjes, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik. Hier!

0: café.
1: Want Baanpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. Baanpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baanpolé, olé!

geven, Jeannette Stoppa roelt. 7 op 7, een slang in Ozanne, zet je dik maar op 9. Lotje Mopran, wasp je er niet tegen. Ons botteke zoon, elm op onze kop, altijd zomer zijn men op ons best. Morbello Zasta, blieven er niet op, een wespennest. Ver Jeannette.

0: Amplifond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifond. En het

0: Nerdcast.
1: Ja, jongens, was de pijn, hè? Het is toch een monjak, hè? Als u ziek als een hond, zijn ik.
2: Ja, ziek. Geen

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je opgestoen?
1: Ik ook, jongen. Naar jou opgestoen. Ik heb geen neuk toe opeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee gewassen? Daarmee kun je toch niet gewassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschreven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè?
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Had je zo mee dat niet overgoed?
1: Oeh, van wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: En zus? Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik hem vallen kan. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong?

0: Hey, Pegan, is er eens. Moet je enig eens hier lopen? Hij wil je zeker niet vanaf verroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kan. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, hou het van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegan?
1: Hoe, Hertekamp? Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Ah, joh, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, in de winter. Geloos ik een aftrouw.
2: Ja. Brabistjes uit te doen,
0: allez. Ja.
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Dat moet dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Zullen we komen met tussen bal?
1: Ja, van hier, hè.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, wat kost een fles uit dat kamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, en het smokt nog leuk.
1: Ze gaan komen met jou tussen bouwen.
0: Jok, jongen, ik heb nog hoeven.
1: Ik geloof er niks af.
0: Hé, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er wel dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn grote koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustuven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Feste karnawalista! Zie mij naast hem. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zet een carnavalgroep, hier voor plezier, maar deze jaar feest.

mijn job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Ten jong zat die in mij. We weten weer hoe we verklappen en dat is nog een beetje.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste horloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: terras, alstublieft.
1: Ritters.
0: Alle dogen open vanaf half vijf, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
2: Oeh, in het weekend niet.
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
3: Oeh, poepen.
0: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als terras ook.
1: Info at britters.frietcatering.be.
2: Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britters.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Sleebataatje, echt om alles, nek het scotch. Om de dagelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken. Met

0: zilverstoon.
1: Dat zal wel zijn.
2: Hippa.
1: Wel, hè.
0: Wettelkrabbers zijn hele manneke stoon.
2: Stoon? Ja, dat zou moeten liggen stoon.

0: als je er is plezier.
1: De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rapejali, zeg ik.
1: Fabelkes. Al jaren werden er in Inhof fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabelkes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabelkesboek eens opendoen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Draadagen feest in stad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaum!
1: Ei, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Mooi, jongen!

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 10, 9, 11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bij zich wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, je suis curieus?
3: Ah ja, Peken, maar wil ik hier in Toschko zingen, homen, hier is nog een keer dat een beatluster, hè, Peken? Jepla, hoort dat af, maat? Hé, wat is voor een skype hè, Dikken? Jepla, woehoe! Jepla.
4: Nee, Gigi, je moet nou niet overdrijven, hè. Moet je een beetje seriously zijn, hè. Dan zit hier toch een beetje te veel jeplas in dat lieken hiernaast, hè.
1: Jepla.

0: Oh, you stupid thing.
1: Well, so wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is gerust, jong. Ik wil hier ook wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
2: Och, jong, trek dan.

0: Maar zie ik wie dat er door is? Schijt namig!
1: Ik hou mijn witkap om.

0: Ach, maar zinnetje, wat dat er doorlupt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon opschieten. Hier, pak mijn zakken vast.
1: Als u niet kon, hoor.

0: en ze kuien verder mijn vliezen.
1: Moffie Loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kuien verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: can derf me.
1: Gegooid op de lampenkak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar verstrand dat je zit.
1: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
0: En moet je zo niet looi me zijn om een tweelingmoesjes. Als ik leren.
1: Streek ik het. Je moet je tijden zo niet meer paraderen noeken.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik ik wel een keer iets zeggen. Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaasje is voor hun de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Hienhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het hier ga zetten. Nee. De Kaasje is voor hun de beste café van heel stad. Zeg dat ik het hier ga zetten.

0: Kirsten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Tchutchek e o orfanato nós. Olha aqui a ver no da sencha va carnaval. Drado o nachnob de vlicht ve de realitats. We trekken er op oots, we honder van deers en als de kat van oosjes.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar, per

0: Bart is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnommig.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsje oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan ik.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meisje met de toerten. En je zult moeten zot zijn om nog naar his Bertrand als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle door.

0: Vanino. Zed Almornein, want walen zijn hier mee. Vier en Grosch, stelt Jeannette Normanert Aileveen.
1: Wat?
0: De Wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftskoedel.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoor voeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan de Lush Massage Bar.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zit te woosje, het werd een rennen woosje. Ons schoonien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

Transfermont, Gourmion,

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo Jern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: greifen. Mit Raman, das Sura abholen. Als der Topo kommt, de Stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bart op mijn tanden. Martijn in ijs. Voort!

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mailen beut de Ninoviter op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Bayern Polé in Lierbeek door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

dat er hier jongen houden zijn. En wat we weten wel erop, ze moet goed voor de maaltijd aanvullen. Of jongen, we zijn op voor de pensioen, want daar

0: om Iris Baanplafon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het naam

0: wil hier nachtergalen, lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrin, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Als dat blijft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Want Baienpolé in Lierbeek dorp je zeker en vast augustus van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf en aanzels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel, Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

geven. Jeannette Stoparoot, 7 op 7. Een slang in ons aan, en zet je een dik maar op 9. Lotje Mopran, was pien er niet tegen. Ons botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morveljons, alstublieft, er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

0: telefoon te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Funkers.
1: Ja, jongens, was de pijn, hè. Het is toch een monjak, hè. Als u ziek als een hond, zeg ik.
2: Ja, ziek. Geen goeste

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Haar heeft opgestoen. Ik heb geen neuk toe op eken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee wassen? Daarmee kun je toch niet wassen, man.
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan je tweede inschreven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de drie, hè?
0: Oh, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Hoeveel wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: En zus? Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: pegen is er is. Moet je een keer zien lopen. Hij wil je zeker niet vanaf verroken.
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kamen. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik kan dat niet veren?
1: Joch, had ik van dat leven niet ziek zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen.
2: Hoe, Hertekamp? Is dat Jan Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw.
3: Ja. Maar dat biesjes duurt het wel, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Het boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja banien, hè.
0: Gaan we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé. Hey. Ze komen met tussen ballen.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen. Dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Ze gaan komen met dat tussen ballen.
0: Jok, jongen. Nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
4: Pierre Kop.

0: 6.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereidingen.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier, nachtergalen, plagen, talven en grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

van de macht blijven in die hof. Een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, Himorien, motto, alles was, is en zal blad blijven.

Kies. Voor de kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet kan gezellig. Nee. De kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet kan gezellig.

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, Skeunaatsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uvrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Eske wat te toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar eens Bertrand. Als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee u.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Hey! Wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af.
7: Als een wijn in gang schieten,
8: zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En hoi op tofels door.

beginning of my life begin. Oh, yeah, what a. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuumbeken, zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

0: Oi.
1: Hey, wat is er met die nadenken?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hey, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet hem wel eens schoen nooit doen, hey, met die binnenkomen.
1: Dat is hier de moskee zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met je hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee, kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: kom maar op. Lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongen, gaan lachen.
1: Rodos,
2: we gaan aan boord, hè?
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achter woord, jongen.
1: Kijk hier,
2: lachen, lachen, lachen. Ja, ja, onze vinger ik heb wijzen.
1: Rodos, wij hebben nog boord gevonden.
2: Dat zijn we.
1: Maar
2: nog te kijken, maar niet van binnen, hè? Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn amuren in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat man al stopt kunnen, gewoon.
1: Ja? En dat allemaal weten, jongens. Met mijn wat toosje dat je een woord bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken man even naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vlies aan mannen.
2: Ja, dat, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Hou dan nog op één, hè, vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Als je dat volgt, mannen, jongen, wat is dat hier?
3: Ik heb niet roos aan, mannen, jongen.
2: Hey, jongen, jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schrik? Ik zou dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé! Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Luisterde die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: O Stefanie?
1: Ah, o Zeveske Prins?
0: Ajut, dat is een vriezer. Op mijn wagen, van de Gilles, mijn nidip.

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is hoe een betoelboeren praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke is dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeter aan.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: kus mijn kleun. Ruud.
1: Allee, maskers. Zet je allemaal op alle plush. We gaan beginnen.

0: die van Annemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
0: Hoor?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En hoor?
1: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen buiten op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dagen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.
2: Hier,

0: van één op. Zet daar maar neer, want walen zijn hier mee. Vier en grosch. Stelt Jeannette nog maar hert aan de veren.
1: Madde.
0: De wettels on fire.

Vier gerechts, zit erop. Even talen wat gesmok. Zijn aangeriet verdechte werk. Want we zijn hier met onze neuftspoedel.

Well, the Closet is ruined. The best cafe for your sauce. But Closet is the van hier op. Het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het hier gaat zijn. Nee. De Closet is ruined. De beste cafe voor heel stad. Zeg dat het hier gaat zijn.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwaar voeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan Oostveren Massagebar.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zitten woosje, het werden rennen woosje. Ons Keunien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: krijgen. Met Draman, dat zoer op gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoe. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn in ijs. Voort.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oma duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla ha. Kul kul ha.
1: Radio Menenukaf.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle afspraak, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijd.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hej! Vilket man imant och äta fläskenål nästa bliv.

0: Oh,
1: det er stinket, ikke?
2: Hvor ser jeg hos den
3: her? Åh, nu er så mis. La la la la la la la la la la la la.
4: Ikke russ, jung. Ik wil hier ook nog een. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
5: Och, jong, trek dan.

0: Je na tijd voor ma, want na is toos een toer.
1: Nee, kan terf niet.
0: Je gooit je op de labbekak niet ooit aan je zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zit.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, gee dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is the best cafe for yourself. But Closet is the van hier op, het is alle door een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezet heb. Nee. De Closet is de beste cafe voor heel stad. Zeg dat het giga gezet heb.

Noste joer hon ik wel weerkomen, dat heb ik al gezeid. En ze m'n dorver ma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en met een vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Nemenuka.

0: Voor alle afstraik, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Vindje gior van Aertenoi. Wale kieren weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze
2: ja,
1: is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zorg dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed.
2: Jorgie, ben gereed.
1: Zijn gereed.
2: Voor 20 jaar. Benair.

0: miljard is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nou mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijs kunnen oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Ah?

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: café.
1: Want Baempolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Talleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!

geven. Jeannette stop haar rood. 7 op 7. En slang in ons aan. En zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram. Was je er niet tegen. Ons botteke zoon. Ellen op onze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morbello's hasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

0: Amplifon te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Annie.
1: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
0: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
1: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
0: Ja, ook, jongen. Haar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe doorpeken.
1: Ja, jongen, ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee wussen. Daarmee kun je toch niet wussen.
0: Och, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschrijven, hè?
1: Wie dat, hè?
0: Ah, boer de Dwie, hè?
1: Ah, godverdomme, boer Louis. Had het zo mee dat niet hoeven goed?
0: Hoeven wat dat,
1: hè? Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
0: Ja, zust. Allee, jong.
1: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
0: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegen, is er eens. Moet jij een keer zien lopen? Hij wil je zeker niet vanaf geroken.
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met dat kamen. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jan Evel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtgeld, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar van hier, hè, ja. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Zou komen hè, met tussenballen?
1: Van hier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou er gaan komen met dat tussenballen?
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van een grattekoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

the most blimey need of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Himorien, motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Voor alle strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.

0: gisbeerske matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog een gisbeer te gaan, als je hier een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat uiteindelijk toch zet, pak dat dan direct aan wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo gern.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
5: Zeg, wanneer gaan we niet een keer een graalijk visje en baven, hè?
6: Wacht dan tijd maar af. Als dat wijn in gang schieten, zet je stoel dan maar aan de kant.
5: En ga je op tofel stoen.

0: Baienpolé in Lierbeek voor je zeker en vast agoestenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiest. Baienpolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baienpolé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: Juwelieren, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelieren nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw ieder en alleen. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse baranje.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlees, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah,

is ooit beter dan helemaal sporen. Haskem, prasser.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als ik niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: van de anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Iris Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de meeste avers weten niet dat hele klein nuk drugs pakt.

Allemaal wijnlotsingen kosten hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaak je ze die bol af 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is
1: Hoevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevent, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelieren, nachtergalen, plassen, tal van en gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelieren nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Wolke van Eno. Zet al maar neer, want walen zijn hier mee. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar hert alle veren.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze hoofdscootel.

De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwaar voeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan ons voor een massagebad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Oos schoonien of ze stad, oon de beurde van Denner kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

vraiment.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergske met de toeren. En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je hier je winnik in de Spark in kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat zo rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn ineens. Voort!

0: Kees. Want de Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de vanienhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Kika gaat zeggen. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Kika gaat zeggen.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië.

0: instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem, kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
1: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
0: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: moment. Ons moment.
1: Klaar van aan te zien. Door hem een while lang opgewacht. En wat hem heurt, we hebben een monument. Dat weet. Maar toe voes gelijk dat hij bezig zit. While hij zijn feet op aan.

verhaal ook eens allemaal. Ziet er nou ooit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Maar wel, zal je eens vertellen over dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware

0: Voor een laag strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of heb je het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smijres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

liefst sport af. Alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Warmeker volgemist. Ja, echt gemist.

0: meske met de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken van zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Hienhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: فيه.
1: راديو منانوكاف
2: اوكين دو موسكي لستر زون رينكافي.